De celliste Viola de Hoog met de zesde suite in D-groot BWV 1012. Ter afsluiting, tot het einde van de zendtijd, Bach door het ensemble Schönbrunn, waar Viola de Hoog met haar man, traverso-speler Martin Rood, speelt, samen met Menno van Delft, klavercimbel, en Johannes Leertouwer, viool. De heerlijke, derde symfonia uit kantate BWV 209. Ze spelen trouwens op 31 januari in Amsterdam. En wij zijn bezig met een Café Zimmerman met Viola in de hoofdrol ergens in januari. We houden u wel op de hoogte. Zie ook altijd voor alles en nog wat dit programma betreffende. Zie de site van de Concertzender, concertzender.nl.

U hoorde de Sinfonia uit Cantate BWV 209, uitgevoerd door het ensemble Schönbrunn, met verder Viola de Hoog, cello dus, Martin Rood, traverso, Menno van Delft, klavecimbel en Johannes Leertouwer, viool. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag, voor vanmiddag tussen 1 en 2. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is de programmamaker van deze programma's, Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Werkdagelijks tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Wel, teruggrijpend op gisteren, een andere ster aan het cello-firmament is Maaike Rademakers. Zij komt uit een heel ander traject dan Viola de Hoog, dat is de vrouw van gisteren, met een heel andere route. De grote cellist André Navarra was onder de indruk van haar talent en hij nodigde haar uit om bij hem te komen studeren in Detmold in Duitsland en aansluitend 2 jaar in Wenen. Zij vervolgde haar studie bij William Pleath in Londen en voorts met een Fulbright-beurs bij Janos Starker in de Verenigde Staten. Terug in Nederland specialiseerde zij zich in kamermuziek bij Elias Ariscuren aan het Conservatorium van Utrecht. Ook daar behaalde zij haar eindexamen en wel cum laude. In haar spel is de invloed te horen van deze grote romantische meesters. Brede toonvorming, grootse gebaren. Zij heeft een hedendaagse cello die haar erbij helpt om de muziek overtuigend neer te zetten.

Maaike Rademakers speelde de cello suite nummer 5 in D-klein, BWV 1011. Ze speelt niet veel barok, Maaike Rademakers, behalve dan de Bach-suites. Ze koppelt daar wel hedendaagse muziek aan en dat is zeer boeiend. Zoals een kort stuk van de Pool Christoph Penderecki, dat hij voor Slava, dat is zoals bekend de geliefde bijnaam van Zislav Rostropovich, schreef. Het heet dan ook, dat stuk van Penderecki, Per Slava, voor Slava.

En dat was tenslotte op deze maandagmiddag de kantate 110. Unser Mund sei voll Lachens. Uit de Bach-kantate nummer 9. Door koor en orkest van de Bach-stiftung St. Gallen. Onder leiding van Rudolf Lutz. En u hoorde de sopraan Gerdien de Zijman. De altus Alex Potter. De tenor Bernard Bergtold. En de bas Stephen McLeod. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach heeft deze uitzending geprogrammeerd en samengesteld. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling is in handen van Govert-Jan Bach. Het is woensdag, dus het is weer tijd voor een solistenportret, dachten we. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Daniël van der Hoeve en diens tweede cd, die vooral aan Bach en diens inspiratie is gewijd. Een zeer mooie cd, perfect opgenomen en uitgevoerd door het Nederlandse label Seven Mountain Record. Die laat ons kennis maken met een rasmuzikus, deze Daniël van der Hoeve. Daniël van der Hoeven's eerste cd was met Bartok en Prokofjev en die cd werd zeer gunstig ontvangen. Van der Hoeve werd geboren in 1985 in Amerongen en hij begon op 7-jarige leeftijd met pianolessen bij Frits Kroeze in Amersfoort. Zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium, dat was bij Ellen Korver tussen 2003 en 2008 en Naum Grubert van 2008 tot 2010. En die sloot hij in 2010 af met een onderscheiding. In maart 2013 werd Van der Hoeve winnaar van het internationaal Bach-concours in Würzburg, Duitsland. En bij het internationaal Bach-concours in Leipzig, dat was in 2014, ontving hij een speciale prijs. In april 2010 won Daniël van der Hoeve de hoofdprijs. En dat was een cd-opname en de Yuri Yegorov Gold Medal bij het vierde nationaal pianoconcours IPF, van 2010 dus, in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in New York en dat was in het najaar van 2005. Daniël van der Hoeve, als puber zei hij tegen zijn ouders: "Tja, liever geen Bach." Nou, zeiden die ouders, dat zullen we nog wel zien. En zo geschiedde. Want deze nieuwe cd met de naam Bach en Co. laat een pianist zien die reist tussen nieuwere tijd, romantiek en Bach en vice versa. Het is juist met Bach dat Daniël zijn eerste trofees won. Terug naar de oorsprong van alle muziek, Johann Sebastian Bach. Van wie Beethoven zei: "Nicht Bach, aber Meer muss er heißen." Niet Beek, maar Zee. Ja, Oceaan. Oceaan moest die heten. Beethoven dus zei dat. We gaan eerst luisteren wat Daniël doet met die heerlijke tweede partita voor klavier.

U hoorde Daniël van der Hoeven met de partita nummer 2 voor klavier in C-klein, BWV 826. Ja, daar resoneert iets van de helderheid van de grote Glenn Gould, wegbereider en voorbeeld voor velen. Maar Daniël heeft een warmte in zich die Gould in ene malen mist. Met zijn schizoïde gevoelsleven kan hij Bach motorisch prachtig neerzetten, maar die viel altijd door de mand met de romantici, zoals Brahms. En Mozart haatte hij. Die had nog eerder mogen sterven, zei hij. Tja, daar hebben we met Daniël van der Hoeven nou juist geen last van. Met enorme precisie, transparantie en bewogenheid zorgt hij voor een warmbloedige, maar niet bezwaarde, romantische uitvoering van Bach. Het klavercimbel is niet ver weg. Maar de kleuring en dynamiek die niet met het klavercimbel kan, geeft hij een subtiele invulling. Het wordt tijd voor een wohltemperierte klavier, hierbij een voorproefje uit het tweede boek, nummer 5 in E groot, BWV 874.

En aldus gaf Daniël van der Hoeven een uitvoering van boek 2 uit het Wohltemperierte klavier, Prelude en Fuga in E groot. En dan is het zo leuk dat Daniëls veelzijdigheid, zijn affiniteit met Bach en zijn herkomst uit de romantiek en de 20e eeuw, die zo onderschatte Mendelssohn Bartholdy, alles geeft wat hij verdient. Mendelssohn is zelf ook kind van twee werelden, al volop romanticus, maar ook zo schatplichtig aan zijn grote voorbeeld, Bach, die hij vereerde als een vader en wiens Matthäuspassie hij heruitvoerde. Die twee werelden raken elkaar subliem in de vertolking van Daniël. Wij vinden dit heel overtuigend. Geen klavierleeuw, maar wel een sterrenniveau. Luister hoe hij de fuga van deze prelude en fuga op 35 inzet. Hij voert de luisteraar mee op een zeer spannende reis.

Daniël van der Hoeve speelde de prelude en fuga opus 35 van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dan was er nog één die zich liet gezeggen door de god der muzici, Bach, en dat was Mozart. Al een gevierd componist vond hij dat hij bij Bach nog veel te leren had en wierp zich op diens preludes en fuga's, toentertijd goed bekend. Bach was helemaal niet vergeten. Beethoven en Mozart zijn niet denkbaar zonder Bach. Mooi is deze cd van Daniël opgebouwd en ook Mozart zet hij levensecht neer. Je zou toch hopen dat Edisons en zo niet alleen naar de grote cd-merken gaan als Decca en DGG. Deze Mozart is indringend en doet denken aan zijn fantasieën voor piano.

De prelude en fuga in C groot, Köchels Verzeichnis 394 van Wolfgang Amadeus Mozart. Daniel van der Hoeven op de piano. Ten slotte is daar die grote 20e eeuwse Shostakovich, die zo aan Bach gehecht was dat hij een heel boek preludes schreef. We zullen die nog een keer helemaal laten horen, ook weer onderschatte muziek. Daniel van der Hoeven ontvouwt hier zijn grote affiniteit met de 20e eeuw, maar zo dat je Bach niet vergeet. Het staat als een huis, raakt, treft, ontroert en wat een opname. Daar kunnen de grote jongens nog wat van leren. Daniel van der Hoeven in Shostakovich, geen uitsmijter, maar een waardig slot. Hier word je stil van.

En dat was tot slot een uitvoering van Preludes, 24 Preludes, opus 34, nummer 3 in G groot, van Dmitri Sjostakovitsj, door Daniël van der Hoeven. En tot zover voor vandaag, solistenportret was het dus, ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender op de werkdagen van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's zijn samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op tweede kerstdag voert het Westerkerkkoor in Amsterdam een Magnificat uit. Echte kerstmuziek. In Bach zijn tijd, altijd gespeeld met de kerstdagen. Maar nu niet van Johann Sebastian Bach, maar van zijn zoon, Carl Philipp Emanuel. We hebben een prachtige cd met een magnifieke constructie van een concert dat Carl Philipp Emanuel op 9 april 1786 gaf. En dat was 2 jaar voor zijn dood. Hij stelde het samen op basis van zijn gehele oeuvre. Het mooie Magnificat uit 1749 is geschreven in de hoop de baan van zijn vader te kunnen krijgen. Het is echt Carl Philipp Emanuel. Maar de invloed van vader is onmiskenbaar. We hebben een prachtige bezetting met onder andere de sopraan Elizabeth Watts en de alt Wiebe Liemkühl. De laatste gaat u morgen weer horen in het Weihnachtsoratorium.

De vijfde cello-suite van Johann Sebastian Bach in D-klein, BWV 1011, werd uitgevoerd door Viola de Hoog. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertcenter van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma-samensteller. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Wel, er is weer zo'n prachtig cd-boekje uitgekomen in de serie Bach in Context. Het vijfde al in deze kwaliteitsserie. Er wordt steeds een thema gekozen naar aanleiding van een kantate. Dat is daarom meestal een theologisch en cultureel thema. Actus Tragicus, naar de prachtige gelijknamige kantate nummer 106. Passend in de omgang met de dood in de tijd van Bach. Daar wordt in artikelen diepgaand op ingegaan. Een mooi aspect van deze serie is dat orgelmuziek ook in zijn context wordt geplaatst, waardoor de orgelmuziek, waar velen voor terugdeinzen, een natuurlijk biotoop krijgt. De kerkdienst begon en eindigde ermee. Orgelspel vond ook nog vaak tussen de delen van de dienst plaats. En zo komen we in deze uitgave de heerlijke trio-sonate BWV 525 drie episodes tegen. Eerst het eerste deel.

Reitse Smits, speelde op het orgel van de Martinikerk in Groningen het eerste deel uit de trio-sonate BWV 525 in S groot. De Actus Tragicus, de eerste rouwkantate van een 22-jarige Johann Sebastian Bach. Een mini-Matthäus-passion. Nog niet de complexiteit en doorwrochtheid van de Matthäus-passie, maar wel de pijloze diepte waarin verdriet en rouw wordt getoonzet. Troost en trouw. De combinatie die zo uniek is voor het werk van Bach. Die zoveel nog dagelijks raakt en ontroert. De vormgeving is uiterst simpel. Twee blokfluiten, twee gamba's en alleen basso continuo. Vier zangers, dat is alles. Bijbelteksten en een enkel koraal. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Pas in de dood is verlossing uit het aardse tranendal met zijn zorgen, angsten en oorlog. De muziek helpt bij de aanvaarding van het onvermijdelijke dat in die tijd zo dichtbij was. De dood die steeds onverwacht kon toeslaan. De kantate begint met een van Bach's mooiste symfonia's en voert je mee in een symmetrie die je niet gewaar wordt tot de sopraan Jezus vraagt te komen. Ja, kom, Heer Jezus, kom. Alle instrumenten zwijgen, tot ook de sopraan niet meer zingt. Letterlijk adembenemend. Dan is er een lange rust. Bach geeft die rust haast nooit aan. Dat is de as van de kantate. Dan komt de ontspanning. De alt zingt prachtig. In deine hände befehl ich meinen Geist. Loslaten, overgeven, ontspannen. Het tweede deel is vrijwel even lang als het eerste en op dezelfde wijze opgebouwd. Het begrafeniskoraal mit Freud und Fried fahr ich dahin. Ik stijg hemelwaarts naar het beloofde paradijs.

dat was BWV 106. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, Actus Tragicus. Uitgevoerd door het Gesualdo Concert, Musica Amphion, met Pieter-Jan Belder, die dirigeerde en ook de blokfluit bespeelde. U hoort nu eerst het heerlijke tweede deel van de trio-sonate voor orgel. Dan is het indringende motet Kom Jesu, Kom, BWV 229, met dezelfde thematiek. Minder troostend, confronterender. De motetten zijn meestal met minimale begeleiding, omdat ze vaak op het kerkhof werden gezongen of in een strakke rouwdienst. Bach doet dan nog meer met de woorden, omdat hij niet kan accentueren met instrumentale klanken. Let op, müde, der saure Weg, de moeilijke, zure weg, die hij weerstelt tegenover de rechte weg, die Jezus is.

Mathieu van Bellen was dat, in de sonate voor vioolsolo van Béla Bartók. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag. Bye.

Het is 1 uur geweest en dat betekent op de concertzender tussen 1 en 2 uur ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Niet alleen voor kerst heeft Bach in zijn Leipziger tijd veel kantaten geschreven, ook voor Nieuwjaarsdag. Dat was toen een zeer belangrijke kerkelijke feestdag, waarin ritueel de spits van het nieuwe jaar werd afgebeten. John Eliot Gardiner heeft zeer terecht in zijn mooie Bachboek daar veel aandacht aan besteed. Bach markeert de seizoenen en ook weer de belangrijke markeringspunten daarin. En daar hoort oud en nieuw bij. Geen vuurwerk uit China, maar muzikaal vuurwerk. De vaak zeer onbekende cantates munt uit in vitaliteit en energie. Alsof hij er echt weer zin in had, zo'n nieuw jaar. Om weer zo'n 60 cantates te schrijven, dat komende jaar. Tevens een passie om les te geven en concerten in de buurt uit te voeren en kinderen op te voeden en vaak ook te begraven. Want dat moest ook vaak ongelooflijk. Deze veel te onbekende cantates hebben zo hun eigen theologische dimensies. Daar gaan we nu niet te veel op in, want dan is het uur zo vol. Maar ze hebben allemaal elan, vaart en mooie verstilde momenten. Allemaal meditaties, maar ook reisjes van A naar B. Ook deze. Het is maar 12 minuten, maar hoe intens. Lobend den Herrn, meine Seele, BWV 143.

Lobet den Herrn, meine Seele, BWV 143, in een uitvoering van Ruth Holton, sopraan, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, met The English Baroque Soloist, het Monteverdi Choir, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Weer zo'n onbekende kantate, Jesu nun sei gepreiset, BWV 41, geschreven voor 1 januari 1725. We moeten dus goed bedenken dat Nieuwjaarsdag toen een uitgesproken christelijke feestdag was. Geen feest met lawaai, drank en veel eten. Het nieuwe begin werd meer gezien in de sfeer van bezinning. Als een hernieuwing van het geloof, een nieuwe start. Met alle moeilijkheden van dien. Daarom komt later Satan nog langs in deze kantate. Een langdurig beginkoor, rijk bezet. Ja, er was geld voor, daar blijkbaar, in Leipzig. Met een langzaam tussendeel dat tot bezinning oproept. En dan gaan de tenoren weer los in een felle fuga. Maar met al die heftige uitbundigheid kenmerken de aria's zich weer door tedere nabijheid en innigheid. Meteen al in die prachtige sopraan-aria, in de 6/8e maat, direct na het beginkoor. Een parel tussen al die juwelen. Kent u overigens slechte of saaie cantates? Nou, mail het ons dan, hè? concertcenter.nl

waar De Kenner kwam. Waar kleine operaatjes klonken, waar vrouwen mochten zingen en vooral dit soort heerlijke concerten klonken. De koninklijke traverso was hier op zijn plaats, net als al die Franse dansvormen. Met de tophit De Badinerie tot slot. We zullen deze week nog meer traverso, dat is een houten dwarsfluit, traverso laten horen, maar nu eerst Viola de Hoog en Franz in deze tweede suite. Haar man, de man van Viola de Hoog, Martin Rood, speelt de solo. Ze zijn als ensemble Schönbrunn te beluisteren op 31 januari om 8 uur in de Waalse Kerk in Amsterdam. Wel, Viola dus eerst solo op zaterdag 24 januari. Dat is bij ons, door de concertzaander georganiseerde Café Zimmerman. En die uitzending wordt dan vrijdag uitgezonden.

Viola de Hoog en Friends, kortweg het Schönbrunn Ensemble, gaf de uitvoering van de orkestsuite nummer 2 in B klein, BWV 1067. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender is dit, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag en welkom bij de Concertzender bij het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. En deze week nieuwe Bach-cd's die in 2014 hoog scoorden. Eerst Igor Levit. Hij is een Amerikaanse rising star die veel opzien baarde met Beethoven. Hij waagde zich aan Bach met een dubbel cd met de 6 partita's. Een mijlpaal in de status van Bach's scheppende leven. Want dit waren de eerste stukken die hij uitgaf. Als eerste deel van zijn klavierübung noemde hij de 6 partita's voor klavier. En dat was dus toen een klaversymbool, zijn opus 1. Dat was in 1727, toen Bach al zijn sporen had verdiend met ruim 200 cantates en zijn grote passionen. De verschijningsdatum viel altijd samen met zo'n grote jaarmarkt in de messenstad Leipzig. Goed voor de verkoop, ja, die Bach was ook een handelsman. Hij speculeerde zelfs in aandelen van de mijnen in het Erzgebergte. En wie zei daar een heilige of een brave christen, die Bach? In die 6 partita's komt alles langs op klaviergebied, alle soorten dansvormen, alle mogelijkheden. Igor Levit duikt in dit rijk gevulde zwembad. Hij oogste veel lof, maar ook lichte kritiek. Onder andere in het overkritische programma Discotabel. Op school leerden wij wat het Latijnse woord ars was. Kunst, kunde, kunstje. Het gevaar van dat laatste, het kunstje, ligt altijd op de loer. Kan Levit zich zoveel wegcijferen als een Swatoslav Richter, een Marie Paraja of bij ons een Daniel van der Hoeven? Of heeft het inderdaad iets gelikt? Bach klinkt altijd goed, op ieder instrument. Maar je kan er ook op uitglijden. Het is een uitdaging om zelf klein te worden, opdat de meester kan groeien. In het Latijn is dat de uitspraak minui ut cresceat. Ik maak me klein, opdat hij mogen groeien. We zijn heel benieuwd naar uw reacties. En u weet het, die reacties kunt u kwijt bij bach@concertzender.nl.

Igor Levit speelde de partita nummer 3 in A klein, BWV 827. En dan nu de zesde partita in E klein. Die spant dan weer van die zes de kroon. Net als de laatste van de zes cello-suites. En dan dat eerste stuk, de toccata. Een genre waar Bach vroeg mee vertrouwd was. Wat een ongelofelijke muziek. Keer op keer kun je dat weer aanzetten. En weer Igor Levit. Met de cracks van Discotable eens dat het iets te veel ego is. Of toch juist heel overtuigend. Nou, we horen het graag op bach@concertzender.nl.

François Lazarevitch en de musiciens du Saint-Julien gaven een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein en de solosonate voor traverso in D-klein, respectievelijk BWV 1034 en 1013. En voor zover de tijd het toelaat nog delen van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein BWV 1035.

U hoort een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein, BWV 1035. Dit waren opnamen van François Lazarevitch met Les Musiciens du Saint-Julien. En dit was het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Dit is de concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Vandaag weer aan de zang. Masaaki Suzuki heeft zijn prachtige reeks kerkkantates afgesloten en daarmee een uitzonderlijke prestatie geleverd. Een langdurig project is daarmee afgesloten, lopend van 1995 tot 2013, dat zich kenmerkte door zorgvuldigheid, toewijding en een hoge mate van spiritualiteit. Suzuki, leerling van Ton Koopman. Ja, Suzuki ontpopte zich als een groot Bach-interpreet. Op orgel, klavercimbel, met orkest en vooral als betrokken uitvoerder van Bachs cantates. In weerwil tot zijn grote collega's als Ton Koopman en John Elliott Gardiner manifesteert hij zich op zijn bescheiden wijze als een gelovig christen. En dan niet als vrijzinnig, maar behoorlijk rechtzinnig, zoals vroeger bij ons de gereformeerden waren. In Japan zijn 1 miljoen christenen en daar hoort hij bij. Masaaki Suzuki heeft er 18 jaar voor genomen. 18 jaar voor het opnemen van al die cantates. Ja, en dat is wel even meer dan Leusink en Gardiner die het in 1 jaar deden. Er is nooit haast of een tekort aan aandacht bij Suzuki. En was dat niet het kernbegrip voor Johann Sebastian? Aandacht. Bij een aandächtige muziek is Gods Gnade gegenwart. Daar is God tegenwoordig. In hoeverre beïnvloedt zijn geloof zijn muziekopvattingen? Natuurlijk altijd, maar hij is tevens een groot ambachtsman. Een echte kapelmeister en kantor. Zijn uitvoeringen van de passies en cantates laten een liefdevolle ernst zien, zonder ooit maar een moment zwaar of gewichtig te worden. We denken dat hij de toon heel goed aanvoelt. Koopman is lighter. Gardiner is theatraler. Leusink wat oppervlakkiger. Leonard strenger. Maar Suzuki is altijd evenwichtig en betrokken. Je hebt nooit het gevoel dat ze mensen niet weten waar ze over zingen. Hij maakt ook werk van de vertaling in het Japans. Vindt dat ook de instrumentalisten de woorden moeten begrijpen wat ze begeleiden. Luistert u eens naar het heerlijke beginkoor uit kantate BWV 110, Unser Mund sei voll Lachens, waar Bach deze vrolijke kerstwoorden prachtig in de ouverture van zijn vierde suite weeft. Hier wordt echt aanstekelijk gelachen in de muziek.

Unser Mund sei vor Lachens, de cantate BWV 110, werd uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We vervolgen met de openingsaria uit cantate BWV 161, Komm, du süße Todesstunde, met de Japanner Yoshikazu Mera als alto. In het orgel hoort u het passiekoraal dat u kent uit de Matthäuspassie. En daarna de openingsaria uit cantate BWV 55, Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, door Gert Turk, de tenor, die we goed kennen van de Nederlandse Bachvereniging. En dit blok wordt afgesloten met de aria Heil und Segen voor sopraan uit de cantate BWV 120. Gott, man lobet dich in Stille, gezongen door Hanna Blazikova, sopraan. En Suzuki heeft altijd een goede neus gehad voor puikensolisten. Een aantal zijn inmiddels vermaard.

Kom, du süße Todesstunde. Dat was een kantate. U kunt alle gegevens trouwens over deze kantate, over andere gespeelde werken hier vanmiddag, kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl. Het volgende blok begint met een van de heftigste beginkoren van Bach, waarmee je meteen in de sfeer van de Passionen komt, namelijk de kantate BWV 102. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Geen overdreven dramatiek, die zit al in de goed uitgevoerde noten, laat Suzuki horen. Alles op kopieën naar tijdeigen instrumenten. En daarna de beginaria van die wonderschone kantate BWV 82, Ich habe genug, met onze voortreffelijke Peter Kooi, de bas. En daarna een van de mooiste sopraanaria's van Bach uit de kantate BWV 105, Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. De aria Wie zitteren und wanken, gezongen door de onovertroffen Mia Persson, de sopraan. Onpeilbare diepte, zo wonderschoon in noten gevat.

En dat was de kantate Herr Deine Augen sehen nach dem Glauben en Ich habe genug. Deze verzamel-cd, deze sampler, geeft ook een prachtige bloemlezing uit dat magnum opus van Bach, zijn 220 kantates. De Sixtijnse kapel van schoonheid en emotie, waar de Matthäus Passion eigenlijk bij versompelt. U kunt er niet omheen. Laat de Matthäus Passie maar eens een keertje gaan en beluister de kantates. Het is alsof je steeds weer een nieuwe, onbedorven liefde ontmoet. We sluiten nu af met een blok dat begint met het wonderbaarlijk en verbluffende duet uit Kantate BWV 91, Globet seis du, Jesu Christ, namelijk Die armoed zo God auf sich nimmt. Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaise, alto. Het doet denken aan het prachtige duet Et in Misericordia uit het Magnificat. En daar moest Bach het in afgemeten tijd doen door het overladen kerstprogramma. En hier kan hij nou een beetje uithalen qua tijd. Daarna het overrompelende beginkoor van Kantate BWV 103. Ich werdet weinen und heulen. Ihr werdet weinen und heulen met Dominique Wörner, Bas. Waarin de sopraanblokfluit, de sopranino, een indringende rol vervult. Je denkt eerst dat het een nieuw Brandenburgs concert is. Maar dan komen de zwaarste teksten langs.

Wel, dat waren heel wat kantaten, allemaal uit de verzameld cd van Masaaki Suzuki, een sampler. En voor vandaag was dit dan geen dag zonder Bach. Op de Concertzender van 1 tot 2 uur, ook morgen, op vrijdag, dan zijn we er. Maar dan zijn we met een extra uitzending, een eigen opname van Café Zimmerman. Zoals we het café noemen, waar Viola de Hoog morgen zal optreden. Voor u en voor ons bij de Concertzender. Mooi programma wordt dat. Morgenmiddag tussen 1 en 2 dus Viola de Hoog in ons Café Zimmerman. Met koek en muziek. Overigens, het is maar dat u het weet. Samenstelling van dit programma en van alle programma's trouwens is Goffert Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl en ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan een nieuwe werkweek met Geen Dag Zonder Bach. Een uur lang, iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En wat een week wordt dit. We maken ruimte voor de passiemuziek van Bach, die, laten we eerlijk zijn, zo bij deze tijd hoort. Maar let wel, de passionen van Bach zijn maar één facet van zijn kunnen. Bach maakte misschien wel meer positieve muziek in majeur dan van die rauwe muziek van de passies. In kilo's cd's uitgedrukt is er net wat meer van blije muziek in majeur dan muziek in mineur. Maar goed, nu toch die hele sterke, geniale kant van Bach in zijn passionen. Daarom deze week een soort discutabel, vergelijking in ieder geval, van de Matthäus-passion op maandag en dinsdag. Woensdag volgt er dan een solistenportret en wel van Sigiswald Kuiken. Sigiswald Kuiken zal op 26 maart de Johannespassie uitvoeren in het Concertgebouw met maar 8 zangers. Zoals hij wis en waarachtig geklonken moet hebben in Bachs tijd. Dat is op basis van hard onderzoek niet meer te ontkennen. Sigiswald Kuiken heeft zijn sporen wel verdiend. En daarom op donderdag en vrijdag de hele Johannespassie in die kleine bezetting door Sigiswald Kuiken. Maar goed, nu eerst de discutabel, zullen we maar zeggen. We zullen 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis van de Matthäus-passie doorlopen aan de hand van een reeks zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe. En dan aan u het oordeel. En wellicht de oplossing van de anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerenden zijn, dan maakt u een kans op een luisterboek naar keuze, de Matthäus-passie of de Johannespassie, een luisterboek van de hand van de samensteller en de tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. Oplossingen kunt u zenden naar bach@concertzender.nl. Goed, we nemen steeds ongeveer 30 minuten per uitvoering. Vandaag dus 2 uitvoeringen op rij. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel dus. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, eerst dus CD uitvoering A.

En dat was dan een stukje Mattheus Passie. En wel op de cd dus, uitvoering A. En dan gaan we nu door met de Mattheus Passie met uitvoering B. En denkt u eraan, u kunt, als u weet wie de uitvoering in handen heeft, dan kunt u dat als oplossing zenden naar bach@concertzender.nl. Dus na uitvoering A die we net gehad hebben, nu uitvoering B.

Wel, dat was dus het raadsel voor vandaag in ieder geval. Twee uitvoeringen op rij van twee delen uit de Matthäus-passie. En aan u de taak om te vertellen wie daar nu de uitvoering in handen had. Wie dat speelde en wie dat zong. En dat was dus de CD-uitvoering A en de CD-uitvoering B. En morgen dan komt er weer een tweetal. En bij de eerstvolgende uitzendingen over 1 of 2 weken... dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u C en D. En als u het nou weet, dan kunt u dat opsturen naar bach@concertzender.nl. En dan wacht u een prachtig luisterboek over de Matthäus-passie van Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma. Maar misschien ook wel het tweede luisterboek over de Johannes-passie. Die is net uitgekomen trouwens, dus al te verkrijgen. Govert-Jan Bach presenteert dat trouwens in verschillende boekhandels. Op 10 maart in Bilthoven. 12 maart in Haarlem, bij de bekende boekhandel De Vries op de Oude Gracht. 18 maart bij Dekker van der Vecht in Nijmegen. En 19 maart bij Broekhuis in Enschede. En op zaterdag 21 maart, en dat is de verjaardag van Johann Sebastian Bach. Ja, hij wordt dan 230 jaar. Hij is eigenlijk wel een beetje onsterfelijk, dus dat kunnen we zo wel zeggen. In Concerto in Amsterdam, aan de Utrechtse straat. En zondag 22 maart bij Paagman in Den Haag. Dan is dat tweede luisterboek, dat kunt u dan uit de handen van Govert-Jan Bach verkrijgen. En wellicht nog een leuke opdracht met handtekening erbij, als hij daar zin in heeft. Hij en u dus. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertcentrum van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En zoals al een paar keer gezegd, de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag immers op de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, we gaan verder met de Matthäus-passie, discutabel, laten we het zo maar zeggen. Een vergelijking met twee cd's, waar we gisteren mee zijn begonnen. We hebben twee cd's laten horen en aan u de taak om aan ons te vertellen wat we precies te horen hebben gekregen, wie de uitvoerende waren. We zullen dus 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis Matthäus-passie doorlopen aan de hand van zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe, door elkaar gemengd, gigantische verschillen, u bent gewaarschuwd, aan u het oordeel en wellicht de oplossing van de nu nog anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerende zijn, maakt u kans op een luisterboek, naar keuze de Matthäus-passie of de Johannes-passioen, van de hand van de samensteller en tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. U kunt uw oplossing en uw reacties zenden naar bach@concertzender.nl. We hebben dus gisteren twee cd's gehad. Vandaag krijgen we weer twee uitvoeringen erbij. En over 1 of 2 weken, dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u er weer twee. Ongeveer 30 minuten per uitvoering. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, hier dus cd met de letter C.

En dat was dus de Matthäuspassie, althans een klein gedeelte eruit. En dat was bij ons de letter C, ofwel de derde disco die we laten horen. A en B hoorde u gisteren en C was dit. Dat betekent dat we nu nog de letter D krijgen, de vierde. We laten nog één keer dat erbarmelijk horen.

Dat was de trio-sonate uit het Musicalisches Opfer, BWV 1079. U hoorde Sigiswald Kuiken met Bartolt en Wieland Kuiken en Gustav Leonard en zijn ensemble. Sigiswald Kuiken speelt niet alleen voortreffelijk viool, maar ook cello en de viola da Spalla. Een tusseninstrument, mogelijk veel door Bach ingezet. Maar het mooiste is het toch als hij bij een Matthäus zelf de gamba pakt voor Komm, süßes Kreuz.

U hoorde uit de Matthäus Passion recitatief en aria Freilich, komm, süßes Kreuz. De bas was Jan van der Krabben en de viola da gamba werd gespeeld door Siriswald Kuiken met La Petite Bande. En tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, in het vervolg van het solistenportret gisteren over Sigiswald Kuijker gaan we nu verder met de Johannespassioen. Cantates, door hem uitgevoerd, zullen je nog vaak passeren, maar zijn Johannespassie is in originele bezetting en dat is toch wel heel bijzonder. Hij zal deze trouwens uitvoeren op donderdagavond 26 maart in het Concertgebouw. En zelfs in die grote zaal daar in Amsterdam zult u horen 2x4 solisten zijn beter hoorbaar dan een groot koor. De balans tussen zangers en orkest is veel beter. Nu hoor je ook goed wat voor prachtige partijen Bach voor de instrumenten heeft geschreven. Die verdwijnen vaak met een groot koor. Het is een intense en spirituele ervaring, deze Johannespassioen van Sigiswald Kuijker, waarbij alles woordelijk te verstaan is. Sigiswald Kuijker is op 3 verschillende instrumenten te horen. Dirigerend op de viool, op de viola d'amore in Betrachte mijn Seele en Erwege en morgen op de gamba in Es ist volbracht. Opvallend is verder de wondermooie sopraan Gerlien de Zeeman. Ze is blind en wordt altijd liefdevol naar het podium gebracht door de alt. Er zijn veel blinden die de Johannespassioen zingen, ook als koorlid.

U hoorde het eerste deel uit de Johannes Passion. Solisten met La Petite Bande van Sigiswald Kuiken. En dan nu tot het einde van de tijd het begin van het tweede deel van de Johannes Passie. Tot en met de prachtige arioso voor Bas. En de aria voor tenor Erwegen.

Uit het tweede deel van de Johannespassioen hoorde u de sopraan Gerline Zeeman, de alt Petra Noskajova, de tenor Christ Gens en de bas Jens Haman. Met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Het nieuwe luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, dat luisterboek dat is uit en dat gaat, vorig jaar de Matthäuspassie, nu de Johannespassioen. Hij zal deze inleiden en signeren op de uitvoering op 26 maart. Hij zal het ook presenteren en signeren op vrijdagavond 27 maart... en wel in het Nieuwe Scheltema op het Rokin in Amsterdam... en zondagmiddag in de Dominicanen in Maastricht. Deze luisterboeken werden in het blad Klassieke Zaken... een tom-tom door de ingewikkelde wereld van Bachs passionen genoemd. En dat mag wel eens even gezegd worden, zeker door mij. Goed, dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. De samensteller is Govert-Jan Bach en ik ben Joop van Zijl. Het programma Geen Dag Zonder Bach is iedere dag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Althans van maandag tot en met vrijdag. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is op de concertzender van 1 tot 2 uur, zoals iedere werkdag, het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker en samensteller van dit uur. Wel, we vervolgen met het tweede deel van de Johannespassie in de enkel bezette uitvoering van Sigiswald Kuiken. U hoort het vanaf nummer 21 en daarin een paar prachtige aria's en duetten met koor. En de alt-aria Es ist vollbracht. En als laatste aria het wonderschone en dieprakende Zerfließe mein Herze voor sopraan. Daarna het troostkoor Ruhet wohl en het afsluitende koraal Lass dein Lieb Engelein, vaak het mooiste koraal van Bach genoemd.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest, de concertzender. Wij hebben het programma Geen Dag Zonder Bach, tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, we gaan weer naar de Matthäus Passie Discutabel, noemen we die maar. De vergelijkingen en nu het dramatische einde. We hebben gisteren 2 uitvoeringen gehoord en nu vandaag is aan de beurt uitvoering G en H. We beginnen eerst met de uitvoering G en de voorwaarden hebben we gisteren in aflevering 256 uitgebreid genoemd.

En dat was de uitvoering G. En dan tenslotte de uitvoering H. Wat is uw oordeel? En weet u ook misschien wie de uitvoerenden zijn? En nou, wat dat betreft, de dirigent is al genoeg. Wanneer u weet wie de uitvoerenden zijn, wie de dirigent is of solisten, schrijft u ons dat dan via bach@concertzender.nl.

auf Hilaina der Heiligen, die der Schliefen. Uns gingen aus

Aldus de derde sonate in G klein BWV 1029 op Gamba Jordi Savall en Ton Koopman bespeelde het klaverzimbel. De instrumentalist en in dit geval de arrangeur Savall maakt een zeer aansprekende instrumentatie van de Kunst der Fuge, waarin de gamba's de hoofdrol spelen. Alle stemmen komen heel hoorbaar tot hun recht. En tot het einde van de tijd, dus van de Kunst der Fuge, contrapunctus 1 tot en met 3.

U hoorde de bewerking van Koen Stichvoeren door Jordi Savall op Gamba. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Tot morgen.

Dit is de Concertzender. Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dat is het programma van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Een van de zeer bijzondere cd's van vorig jaar was de Köthener trouwenmuziek voor vorst Leopold van Köthen. Deze was in 1729 overleden en aan Bach werd gevraagd zijn rouwdienst muzikaal te omlijsten. Hij voerde namelijk nog steeds de titel kapelmeister van Anhalt-Köthen, ook toen hij daar niet meer werkzaam was. Hij was immers in 1723 vertrokken naar Leipzig om daar kantor van de Thomasschule en daar in Leipzig directeur van de muziek te worden. 7 jaar later betreurde hij die stap en roemde de periode dat hij bij zijn vorst in Köthen had gewerkt als zijn gelukkigste periode. Nou, daar zijn vraagtekens bij te zetten, want daar overleed ook Bach zijn eerste vrouw, Maria Barbara, en dat had hem diep geschokt. De muziek en teksten zijn gereconstrueerd door de dirigent Raphaël Pichon, die het uitvoert met zijn ensemble Pygmalion. U zult veel muziek herkennen als afkomstig van de Matthäuspassie en van die prachtige kantate BWV 198, de Trouwerode. Daar ontleende Bach de muziek aan die hij dus parodieerde. Dat wil zeggen, nieuwe woorden onder al bestaande noten zetten. En daarbij wijzigde hij nog best veel in de muziek en de instrumentatie. De gelovige Bach-onderzoekers hadden het hier altijd moeilijk mee, omdat men aannam dat Bach pas in 1729 zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. Hij zou dan voor zijn Matthäuspassie al bestaande muziek gebruikt hebben. En dat vond men ongepast. Maar inmiddels is bewezen dat Bach zijn Matthäuspassie al in 1727 uitvoerde. Zij het nog niet op zo'n grote schaal als later. U hoort nu draaiabteilungen van deze treurmuziek.

0: En dat heb je allemaal op de plaat of op de cd.
1: Ja.
0: Maar nou denken de meeste mensen, ach, je komt in de studio en dan een praatje en een plaatje. Zo ging dat vroeger altijd. En
1: ja.
0: Dat is nog altijd het geval met de discjockeys, maar ook bij dit soort programma's. Maar hier is het toch iets ingewikkelder, want je kunt niet al die platen meenemen. Hè? Die heb je nu in een bestand zitten.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat hier? Er komen twee technici aan te passen, hè? Benno Wormgoor en Hans Meerman.
1: Ja, het is leuk dat je er zo naar vraagt, want dat, zonder die mensen van dat team zou er niks kunnen, want de opnameleider, Benno Wormgoor, die hier met die schuiven zit en die ons een teken geeft met de hand en dan kan jij je gang gaan of wij. En die zorgt allemaal dat het goed wordt opgenomen. En dan thuis, daar gaat iemand heel hard werken. Namelijk, dat is Hans Meerman, de digitale magier. Die gaat het zo bewerken dat het allemaal heel goed komt. En die gaat al die muziek erin lassen. Dus wij hoeven maar één keer in de week eigenlijk voor twee weken dan op te nemen. En dan gaat Hans dat allemaal thuis, twee dagen werken is dat geloof ik. Gaat dat aanpakken en...
0: En Irene kijkt of het goed
1: en
0: gaat.
1: En Irene, is nog een onmisbare schakel. Die is de coördinator, die zorgt dat...
0: Van de oude muziek, hè?
1: Van de oude muziek, dat al die dingen goed terechtkomen. Hij haalt al mijn rare fouten eruit. Jaartallen waar ik me 200 jaar in vergis. En vindt er ook prachtige plaatjes bij. En zet het ook allemaal nog een keer op Facebook. Dus dat is heel leuk. Zij zorgt ook voor heel veel contacten naar buiten toe. Want dat vind ik heel leuk van het programma. Dat de mensen luisteren en ook laten horen wat ze ervan vinden. En wat ze mooi en niet mooi vinden. En de oude discussie over piano of klaversymbool heb je. En snel en langzaam. En de romantische Matthäus en de authentieke Matthäus. Ja, het is heel erg leuk om van de mensen die luisteren te horen wat ze ervan vinden.
0: Wel, hier laten we het bij voor wat betreft dit gesprek met onze programmasamensteller Govert Jan Bach. En dit is de 250ste uitzending. En die zouden we willen noemen uitzending 250A. Want volgende week, dan zou er een herhaling plaatsvinden, dan volgt 250b. Want er is nog door Govert Jan Bach heel wat meer over te vertellen. Wanneer u wilt weten welke fragmenten we in dit uur geen dag zonder Bach draaien, dan kunt u zich vervoegen bij onze website concertzender.nl. En Govert Jan met name?
1: Ja, dus het dossier geen dag zonder Bach. Daar is alles op terug te vinden. En ook oude afleveringen. Ik ga ze nog allemaal rubriceren op BBV-nummers. Dat komt nog. Iedere aflevering is terug te horen van tot nummer 1. Hè? Dat is echt wel heel leuk.
0: Hier laten we dus bij. Tot maandag.

0: Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. We gaan luisteren naar het tweede deel van een uitzending waar we afgelopen vrijdag eigenlijk mee zijn begonnen. En dat is, wat is eigenlijk Bach in de ogen en oren van de samensteller Govert Jan Bach? Ja, wat was eigenlijk het doel van je programma Geen Dag Zonder Bach? Was dat een soort zelfbevrediging of moest je zo nodig uiten? Of vond je het belangrijker dat, dat mensen iets van Bach, ja, iets meer te weten kwamen? Want, ja, laten we eerlijk zijn, ik moet je zeggen, vandaag de dag is Bach ontzettend populair. Ja. Je kunt geen klassieke zender aanslaan. Of er is, er is weer muziek van Johann Sebastian Bach en consorten.
1: Nee. Het is natuurlijk allemaal, alles is een beetje zelfbevrediging. Hè? Dat narcisme is een mooi woord. Nee, kijk, er is geen doel om Bach bekend te maken. Daar is volledig in voorzien. En het lijkt wel of het iedere dag toeneemt. Ook de Matthäus, ook de Johannessen, ook de instrumentale muziek. Steeds meer. Iedere maand komen er wel 5, 6 Bach-cd's uit. Het is niet bij te houden. Maar ik vind het wel van belang om het Bach-beeld een beetje bij te stellen. En dat Bach-beeld kun je heel erg goed zien aan al die Bach-portretten die je nog overal ziet. Neem nou de krant, de advertenties van meneer Leuzink. Dat is een schilderij van Hausmann. Dat hangt in Leipzig, in de raadzaal, uit 1747. 2,5 jaar gemaakt voor zijn dood. Met die beetje strenge, wat gefrustreerde kop. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want de man is dan niet alleen behoorlijk oud, maar hij is, nou, nog niet blind, maar heeft zwaar last van zijn ogen. Omdat hij diabetes had, dat is vrijwel zeker. En hij componeerde toch echt niet zoveel meer. Hij was al bezig met hoge messen vooral. Terwijl wij voor ons programma het schilderij gebruiken uit 1715.
0: Ja, die man is ook jong.
1: Uit Weimar. Ja. Nou, dat schilderij wordt angetwijfeld door de geleerden. En daar zie je dus een enorm vitale, leuke vent. Waarvan je echt denkt, nou, daar wil ik wel een avondje mee stappen. Daar wil ik wel een biertje mee drinken. En daar zie je die enorme vitaliteit die ook uit de muziek van Bach spreekt. Dus dat Bachbeeld is toch heel erg gekoppeld, vooral in Nederland, aan dat zware, sombere, calvinistische, wat in die Passion van de Matthäus toch heel erg sterk naar voren komt. En dat is jammer. Bach had dus ook die andere kant van die vitale muziek, weinig oratorium, hooie messen met die trompetten erin en met ook al die fuga's, die komen in die Passion eigenlijk niet voor. En hij heeft natuurlijk ontzettend veel leuke, wereldlijke muziek geschreven. Er is altijd wel bij Bach sprake van een soort van gravitas, noemen we dat. Ernst, er is altijd wel doorwrocht. Het is goede muziek, het is nooit flodderig of wat dan ook. Zelfs de speelse muziek, de badinerie of zo, is toch nog steeds goed in elkaar. Maar hij is niet zwaar. Mahler, dat kan zwaar zijn. De negende van Mahler, dat is zware muziek. Daar ga je zelf een beetje bij dood. Bach weet met zijn muziek de zwaarste thema's toch altijd weer een zetje te geven. Je komt er doorheen. Dus na zo'n Matthäus kom je er beter uit. Ik denk ook dat ons brein dan een beetje opgeknapt is. Dat we onze celletjes in het brein een goede beurt hebben gehad.
0: Ja, voor veel mensen is, je zei het al, de Matthäus Passie, dat is eigenlijk Bach. En misschien de Johannes Passie ook een beetje. Maar die komt ook steeds meer in de picture. Je hebt twee luisterboeken geschreven. Die zijn eigenlijk voortgekomen uit deze programma's van de Concertzender.
1: Ja. Ja, want toen merkte ik eigenlijk hoe leuk het is om moeilijke muziek toch uit te leggen aan de hand van woorden, van een inleiding, en dat je dan het laat horen. En dat is eigenlijk het luisterboek als ideaal format om de cd aan te horen, of download tegenwoordig, dat je dus een tekst krijgt erover. En dan kan je meteen horen, soms fragmentjes van 5, 6 seconden. Langer fragment. Ik kan ook verschillende dingen laten horen. En zo is het ontstaan dat er een luisterboek Matthäus kwam en nu ook een luisterboek Johannes Passion en het luisterboek Weinigs Oratorium komt eraan.
0: Er
1: staan nog wat meer dingen op stapel. Hè? Het is gewoon een boek Bach voor ongelovigen. En fietsen met Bach en koken met Bach. Ja.
0: Maar dat betekent dus, zo'n luisterboek bestaat uit 1, 2, 3 of 4 cd's.
1: Ja.
0: En een boekwerk waar een en ander nog verklaard is.
1: Ja, dat is bij de samenvatting en de plaatjes. Omdat het ook leuk is om een plaatje te zien uit de tijd van Bach. En ook plaatjes van kunstenaars uit zijn tijd. Die als het ware beelden laten zien hoe die muziek wil spreken. Hè? En dat is, dat moet je mooi doen. De mooiste muziek vraagt natuurlijk om een mooi boekje.

0: Waar ligt eigenlijk jouw eigen voorkeur wat Bach betreft? Ja, ik bedoel, zijn het de cello of klaverzimbelwerken? Zijn het zijn orkestwerken? Die passionen? Of de cantates?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk om dat goed te beantwoorden. Het is zo breed. En in al die sectoren zitten prachtige dingen. De chaconne, dus de partita's voor klavier. Het is echt heel moeilijk. Ik heb er een beetje over nagedacht of ik dan toch het mooiste of het beste kon vinden. Kom ik weer terug bij het begin van de Matthäus Passion, het beginkoor. Daar is het bij mij ook als kind mee begonnen. Ik heb ook de CD meegenomen. Want toen ik 9 jaar was, toen heb ik voor het eerst, denk ik voor het eerst, het beginkoor van de Matthäus Passion gehoord in de autoradio met Van Beinum. En wij gingen toen, we woonden in Den Haag, we gingen wandelen bij de Bosjes van Poot. Op zo'n beetje zonnige, frisse lentedag. Dat was natuurlijk Pan Pasen, hè? Dat heb ik achteraf berekend. En met mijn ouders en mijn broer kwamen we aan bij de parkeerplaats daar bij die duinen. En toen, het was dus Palmzondag, in retrospect, klonk dus dat beginkoor uit de speakers. En ik weet nog, het was een hemelsblauwe bioek. Ik zie nog die speakervorm, die was ook blauw. En ik was helemaal gebiologeerd door die muziek. Ik zat helemaal aan die speaker te kijken. Nou, we kwamen aan en zij stapte uit en ik wou niet de auto uit. Nou, dat was het begin van het beginkoor van de Matthäus Passion voor mij. En ik was 9 dus. Ik kom op basis van de auto's die we toen hadden, kan ik dat zeggen. En mijn vader was iemand die helemaal niet naar de Matthäus ging. Dat was die flauwekul. Hij was atheïst. Mijn moeder heeft me een aantal malen meegenomen. Dus de muziekliefde is echt via mijn moeder gekomen. Die kwam uit het concertgebouw in Schouwburgwereld. Zo heb ik het ingedruppeld gekregen. Maar na mijn 12e ben ik dat zelf allemaal gaan ontwikkelen. Want mijn vader kwam niet verder dan Beethoven. En mijn moeder niet verder dan, zeg maar eventjes, Dvořák. Het celloconcert of zo. En dat was heel veel Bach. Maar als mijn vader niet thuis was, dan draaide ik mijn Bach-platen. De hoge messen vooral.
0: En dan vond je moeder het ook best?
1: Ja, die vond het prachtig. Ja, die deed mee daarmee. Ja. Goed, maar dat beginkoor dus, dat blijft ongelooflijke muziek. Dat is zoiets bijzonders. Maar als ik nou kijk naar het hele oeuvre van Bach, dan is in die Matthäus Passion 1 aria die daar toch wel helemaal uitspringt. Dat is niet het Erbarmendich, dat is natuurlijk het mooiste wat er is, maar dat is gewoon opera. Dat willen mensen misschien niet horen, maar het is gewoon de beste operamuziek die je kunt bedenken. Het gaat over de laagste gevoelens van mensen en het zou zo bij Verdi kunnen staan. Niet de soort muziek, maar wel het thema. Het Erbarmendich is ook weer ongelooflijk knap en heerlijk en bijzonder, maar het allerbijzonderste is het Aus Liebe voor de sopraan. Voor het sopraantje, dat heeft een jongetje gezongen ooit. En dat Aus Liebe is als muziek, dat is zo tussen hemel en aarde. Dat heeft zo'n eigen plek. Dat is onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Een sopraan, hè, dat was een jongetje, misschien 15, 16 jaar. Een ober da Caccia, zo'n naargeestige hobo. Een dwarsfluit, een traverso op hout. En nog een beetje basso continuo. Een paar elementen maar. En daar komt muziek in je oren, die komt van boven. Dat is zo eigenstandig, dat is wel het allerbijzonderste. Nou, dat laat ik natuurlijk ook even horen.

0: Dat registratienummer BWV, ja. Dat zegt de mens eigenlijk niets. Dat is toch al ingewikkeld als serie in die tijd.
1: Ja, het is heel
0: toch een beetje door elkaar. He?
1: Nee hoor, nee. Het is een hele logische opbouw.
0: Oh, ja?
1: Dus met nummer 1
0: wat
1: begint
0: is de logica?
1: Bij de eerste kantaten die ze toen vonden. Zeg maar 1850. Meneer Schmieder heeft uiteindelijk die catalogus afgemaakt. Dus de kantaten die ze toen vonden, die hebben ze gewoon nummer 1, 2, 3 genoemd. En in het begin hadden ze nog niet zoveel kantaten. Ze hebben later veel meer bijgevonden. En dan ergens bij 400 begint het orgelwerk. Er zijn heel veel orgelstukken. Het begint al bij 300.
0: Oh, dus dat loopt.
1: Al die orgelkoralen, dat zijn er honderden. En dan kom je ergens bij de hoge getallen, bij de 900, kom je bij de instrumentale muziek. Dus concerten en de suites. Voor luid, voor viool, voor cello, voor fluit. En.
0: Dus dat BWV, nee, dat mag zeggen,
1: systematisch.
0: Dat is door iemand anders, is dat in elkaar gezet?
1: Nee, Bach heeft zelf wel dingen uitgegeven, maar toen was hij al behoorlijk oud. Hè. Zijn klavier Übung heeft hij uitgegeven, ja. Opus 1. Is hij mee begonnen in Leipzig, want hij was ook een zakenmannetje. Hè. Hij had alle bedrijfjes en zaken. Hij handelde in klaversymbols. Hij was ook in de mijnen bezig aan het speculeren. Hè. Speculeren in de ertsmijnen.
0: Oh, het ertsgebeest.
1: Ja. En lekkere orgels keuren. Hè. Daar kreeg je veel geld voor, een lekker diner. En een cantate voor de adel, hè, uit Dresden. Uitvoering kreeg hij een half jaar salaris voor. Dus hij was altijd wel met geld bezig.
0: Hij had vaak ruzie, hè?
1: Hij had... Ja, redelijk vaak ruzie.
0: Om geld?
1: Ja, ook wel, ja. Want hij vond dat hij toch te weinig geld kreeg voor wat hij kon. Hij is ook nooit arm geweest. Dat hoort ook een beetje bij wezen. Die zorgen ook dat ze dat niet meer overkomen, dat ze geen geld hebben.
0: Was het wel een blije man? Je zei net, hij is niet alleen dat droefgeestige wat je wel eens verwacht van hem.
1: Nee, dat droefgeestige dat past ook niet bij die enorme energie die hij aan de dag moest leggen voor al dat
0: Maar was werk. Hij een gelukkig mens? Ik bedoel, hij had veel te maken met veel sterfgevallen. Ja. Zijn echtgenoten, zijn kinderen.
1: Gelukkig, denk ik. Dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk, we weten heel weinig natuurlijk van Bach zelf af. Hè? We hebben helemaal geen brieven over zijn persoonlijke gevoelens. Nee, Mozart. Nou, die had heel veel brieven geschreven. Van Gogh, idem dito. Brahms heeft honderden brieven geschreven aan zijn geliefde, Clara Schumann. De helft is in de Rijn gegooid. Kan je nagaan wat daarin stond? We hebben er nog honderden brieven over.
0: De Rijndochters.
1: Van meneer Jan Sebastian Bach weten we ontzettend weinig. Ik heb een beeld bedacht van Bach. Dat is eigenlijk zo'n moeilijke puzzel. Die heb ze misschien vroeger ook wel gemaakt. Zo'n Engelse puzzel. Waarvan je dan heel blij bent dat je de kanten kan leggen met de blokjes. En dan zit je met dat grote midden.
0: En nou de details nog.
1: Ja, dat is dat midden van Bach hebben we niet. Maar we hebben zijn muziek. En dat is toch een testament van zijn gevoelens.
0: Heeft de dirigent John Elliott Gardiner niet geprobeerd om daar doorheen te breken?
1: Ja, Gardiner heeft op basis van zijn kennis, hè, de uitvoering van al die cantates, veel meer van Bach gegrepen. Dan alleen maar als je naar de geschiedenis en de nootjes kijkt. Dus van binnenuit is er wat over Bach te zeggen. En wat zie je dan? In ieder geval een persoon die monomaan met muziek bezig is. Absoluut. Maar dat geldt ook voor alle genieën op hun gebied. Maar ook ongelooflijk veel een rijke schakering aan gevoelens heeft. Een hele empathische man moet geweest zijn. Want hij kan zowel de grootste ellende en pijn invoelen als de grootste vreugde. Ze zijn allebei aanwezig. Een hele rijpe, ik denk een man met heel veel empathie en heel veel spiegelneuronen.

0: Ik heb zelf de indruk, als ik diverse klassieke zenders beluister, dat Bach steeds populairder wordt. Wil jij dat doel ook bereiken op een of andere manier? En lukt dat?
1: Met Bach?
0: Ja, Bach voor een grotere massa toegankelijk maken.
1: Nou, dat is eigenlijk al gebeurd. We moeten wachten op André Rieu en Bach. Maar eigenlijk heeft Bach dat niet nodig.
0: André Rieu, ja.
1: Als je nu ziet hoe die Franse jonge groepen Bach uitvoeren, dat het echt de pan uitswingt.
0: Dat Café Timmerman.
1: Ja, Café Timmerman, het is gewoon niet meer nodig.
0: Ja.
1: Gelukkig gaat ze weer wat terug in de tempo wat betreft de passionen en zo. Op een gegeven moment is dat ook wel te snel geweest. Dat je moet wel kunnen ademhalen. Maar de populariteit die neemt alleen maar toe. En kijk, voor hypes en zo, die Matthäus is natuurlijk een enorme hype, heb je natuurlijk wel een goed stuk muziek nodig, een meesterwerk. En de Matthäus Passion is natuurlijk een meesterwerk.
0: Maar ja, dat is de Johannes Passion, zeg jij.
1: Ja, zeker. Absoluut niet minder. Maar ja, de Matthäus is de hype geworden. En allemaal door buitenmuzikale elementen. En door de herhaling van meneer Mengelberg, dat meneer Mengelberg katholiek was, al die katholieken ook mochten luisteren naar protestantse muziek. En niet te vergeten, wordt altijd vergeten door de biograaf, 1928, de radio. Waardoor honderdduizenden ineens Bach konden horen thuis. Palmzondag om 12 uur was het stil. En je mocht naar de wc sluipen. En zo is Bach natuurlijk heel erg in onze genen gaan zitten.
0: Behalve als ze in Holland-België wilde luisteren. Was ook altijd op Palmzondag.
1: Dat was
0: niet terzijde.
1: Okay. Maar dat wist ik niet.
0: Dat Concertgebouworkest, dat iedere Palmzondag de Matthäus-passie speelde, die wisselde dat nu af. En met Johannes Passion, ja. Maar ook met Engelse componisten.
1: Met Macmillan en zo, ja. Ja dus in de jaren 70, iets daarna, heeft dus het Concertgebouworkest die oude traditie met de Matthäus en het Concertgebouworkest doorbroken, eindelijk. Dus dat werd ook tijd. Dus
0: maar dat doet vandaag de dag geen afbreuk aan de Matthäus-passie, want er zijn geloof ik wel 100 uitvoeringen niet.
1: Ja, 100. Ja. Ja. En meneer Leuzing is op weg naar de 1000, geloof ik.
0: Ja, die maakt er helemaal mooi.
1: Maar net als Mengelberg, niet de Johannes helaas. Nee. Johannes is even goed, hij is een uur korter en hij is niet zo. Hij druipt niet van zonde en smart. Hè? Het is gewoon veel meer een spannend verhaal over die Jezus die nergens bang voor is. Het is een beetje Bach zelf, hè? Die was ook niet bang voor de autoriteiten. Maar wij houden meer van die smartelijke Jezus die maar lijdt en pijn heeft. Dus de zonde wordt breed uitgemeten in de Matthäus. Dat spreekt ons aan.
0: En houden de Duitsers daar niet van? Want als we de Matthäus-passie willen horen, dan moeten we eigenlijk niet naar onze oosterburen, maar hier blijven.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Nou ja, er zijn best wel Bach-uitvoeringen in Duitsland. Maar het is ook een heel erg groot land. Op Goede Vrijdag is in Duitsland de Parsifal het stuk waar ze naartoe gaan.
0: Wagner.
1: Ja, niet Bach. Bach doet wordt in Leipzig gewoon ook in de zomer. Daar hebben ze geen moeite mee. Bij ons is het helemaal gevat in die seizoenen en vooral eigenlijk in het oude kerkelijk jaar. We gaan niet meer naar de kerk, we gaan steeds meer naar Bach. Zo, dat is eigenlijk het wisselhuisje. En wij moeten hier geen Matthäus in september doen. Jacobs, met zijn prachtige uitvoering, heeft het gedaan een paar jaar geleden.
0: In Utrecht?
1: In Utrecht, in het Festival Oude Muziek. Ze konden de zaal niet vol krijgen. Een keur van solisten.

Wij gaan door in ieder geval met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dat is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach, die we vandaag eens aan het woord lieten, want dit was de 250ste uitzending. Govert-Jan Bach, van harte gefeliciteerd. De heren technici en de eindredactrice ook van harte gefeliciteerd met deze kroonuitzending. Een kroonmoment. Ik hoop dat we nog vaak daarmee door kunnen gaan en ik kan er nog heel veel van leren. En dat heb ik de afgelopen jaren ook zeker gedaan.